0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolk en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood.

0: slaven bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: you.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen.

0: voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Dit is 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Met in het noord- en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
4: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
5: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit op het gebied van Gaza. Zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
3: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen Haarlem. 31 juli, de laatste dag.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op.
0: Met Rob Jonker.
6: Dat dacht ik wel. De laatste dag van de maand bedoelde ik natuurlijk. De 31ste juli. Maar toch wel een brand new day.

Een brand new day, 9:04 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag, de dag, de ochtendshow. We zijn weer live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Want daar zitten wij, midden in het centrum van Haarlem, jazeker. We begonnen maandag en het is vrijdag de hele week. Jouw ochtendshow tussen 7 en 10 uur. In de weekenden zijn we er even niet. Dat heeft alles met het zomerreces te maken. Bob Evers op vakantie, Pedro van Looy op vakantie. De komende twee weken ook Ron Anbeek niet beschikbaar. Dus het wordt een beetje creatief proberen te presenteren. En dat doen we dan bij deze op de vrijdag. De laatste vrijdag in de maand juli. Volgende week zitten we alweer in augustus. Wat gaan wij doen? Het eerste uur van de 3 uur dat we bij jou zijn. Dat hoop ik tenminste. 7:05. Ja, natuurlijk om 7:30 het Haarlem 105 nieuws. Wie is de lezeres van de dag? Dat is Tess Bosma. En waar gaat Tess het over hebben? Ik ga het je vertellen. Opvang statushouders in het zogenaamde Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt. Ze vertelt er alles over. Studentenkamers, die worden duurder. Nog duurder. Ja, dat lijkt me vervelend. Een waterzuinige woonwijk van Uimeren, jazeker. Stuif Stuif, ken je die nog? Ging vroeger wel eens naartoe. 65 jaar bestaat hij. En smulpaap tijdens Haarlem Culinair. Dat kan je niet ontgaan zijn. Haarlem Culinair heeft gisteren afgetrapt. Misschien was je er alvast al bij. Maar de smulpaap wordt de beste gerecht met een wijn daarbij. Tess gaat het je allemaal vertellen, Tessa. Straks om 7:30 bij het Haarlem 105 nieuws. Ja, ik heb het Haamsdagblad even open gedaan. Even kijken wat er allemaal te doen is. Geen zin in de autovielen door onbereikbare wijken en Velse tunnel. Lopend of fietsend de pont op dan maar. Ja, het is al een paar weken bezig. En inderdaad, bij de pont, vooral de pont aan de overkant richting mijn Assen-Delft, daar staan gewoon wachtrijen. Brand op balkon in centrum Haarlem trekt veel bekijks. Altijd vervelend. En de familie Meijer neemt na 26 jaar afscheid van café De Lift. Jawel. En wat dacht je van deze? Deze Haarlemse gemeenteraad trekt voorzichtig hogere kijkcijfers. Wat nou? Bijna 500 kijkers per vergadering. Nee, dat is leuk. En de Raad van State sluit Bloemendaals dossier integriteitsmelding na 4 jaar. En dat is een tegenvaller voor liberaal Bloemendaal. Ik vertel je er alles over. En we gaan even een uitstapje naar, ja zeker, naar Spaardam. Nieuw dak voor het torentje van de Oude Kerk. Op weg naar de 400ste verjaardag. Wauw. Maar ik heb nog veel meer. Veel meer om te benoemen. Dat is alleen al de reden. Blijf lekker luisteren. Allemaal lokaal nieuws. We gaan even naar het internationale of nationale. Nou, het is eigenlijk alleen maar het nationale nieuws. Daar gaan we even naar kijken. Hoewel het een internationale bezigheid is, 3 personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, dat is dichtbij, Eindhoven en Rotterdam, in een onderzoek naar terrorisme worden voorgeleid aan de rechtercommissaris van de rechtbank Rotterdam. Die beslist of de verdachten die tussen de 16 en 19 jaar oud zijn, ik herhaal het even, 16 en 19 jaar oud, of ze langer in voorarrest blijven. En vandaag is de laatste dag dat het NS-zomerabonnement kan worden aangevraagd. Jazeker, waarmee gebruikers voor €49... een maand lang onbeperkt in de daluren en in het weekend kunnen reizen. Dus ik zou zeggen, als je denkt, nou, dat lijkt me wel wat, doen. En we hebben natuurlijk de Pride on the Beach in Zandvoort. Maar in Amsterdam is vandaag de echte Pride Walk. En burgemeester Femke Halsma loopt mee. Laten we hopen dat het allemaal weer rustig verloopt. Dat alles. Je gaat straks van mij de weersverwachtingen in Haarlem krijgen. En we kijken natuurlijk ook even naar de files, werkwerkzaamheden of wat dan ook. Kijken of dat nog problemen oplevert op de vrijdag de 31 juli. En we draaien lekkere onderscheidende muziek voor. Opstaan, pakken voor. Wordt het een stranddag vandaag? Nou, gisteren was het heerlijk. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben van Assen-Delft helemaal naar Egmond aan Zee gefietst. Dat was zo'n 23, 24 kilometer heen en 23, 24 kilometer terug. Maar het was druk op Egmond aan Zee. Altijd gezellig. Chris Ria neemt je mee. Om 7:09. Op jouw lokale zender.

0: zelden zo'n lekker nummer gehoord. Wat het strandgevoel geeft, zeg. Maar dan vraag jij je af, wordt het strand weer vandaag? Als jij nog muntje. Ik ga het je vertellen. Op dit ogenblik 18 graden in Haarlem. Zwaar bewolkt. En het wordt maximaal 23 graden. En ik zie ook rond 8 uur de mogelijkheden van een klein beetje regen. En rond 12 uur ook wel. De zon komt wel door. Vanaf 3 uur schijnt het zonnetje volop. Dus ja, de vraag is even, is het dan strandweer? Ik laat het maar even aan jou over.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ja, je bent misschien nog steeds op vakantie en luistert lekker naar Haarlem 105. Want dat kan via onze website haarlem105.nl. Kun je ons overal live streamen waar je maar bent. Klik op radio en live radio luisteren. Ken je deze nog met dat mooie filmpje erbij? Dreadlock Holiday. Natuurlijk 10cc. 14 over 7 op jouw lokale radio Haarlem 105.

beetje Memory Lane, 10cc, een van mijn eerste singeltjes, Donna. Daar ken je ze natuurlijk ook nog van. Good Morning, Judge. Maar dit werd een hele grote in Nederland, Dreadlock Holiday.

0: Ja, over vakantie gesproken. Die vreselijke situatie dat de mensen handdoekjes neerleggen. Dit berichtje stuurde Therese Abeling, een van de nieuwslezers, naar me toe. En het is te leuk om het even niet met je te delen. De Britse toerist Tom Kant had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht, ja zeker, alle lichtbedden bezetten door handdoekjes te leggen. Je herkent het ongetwijfeld. De Engelsman keek het een paar dagen aan en hij stelde vast wie de veelplegers waren, die dat dus gewoon elke dag die urenlange verdwenen naar hun plekje geclaimd te hebben. Bij een paar wreef hij, de 31-jarige man, deze Tom Kans, jeukpoeder in de handdoekje. Zo vertelt de Liverpoolse Echo, een krant al daar. Van een afstandje filmde Tom wat er gebeurde. Na een minuut begon een van hen flink te krabben. En na een minuut of 10 werd het zo erg dat de man opsprong en in het zwembad dook. Daar kun je iets bij voorstellen. Eenmaal uit het water droogde hij zichzelf af met dezelfde handdoek, waardoor het nog erger werd. Ja, hiermee kun je dat voorkomen, zullen we maar zeggen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Secu, Dangerous Lover op jouw radio, bijna 10 voor half 8.

0: Deze jongeman is 21 jaar. Hij heet Sekou Cilla. Een Brits-Ivoriaanse zanger uit Leicestershire. En niet zomaar iemand. Hij werd in 2024 genomineerd voor de Brit Award van Rising Star. Sekou. En wil je hem echt live zien? Nou, dan moet je in augustus in Japan zijn. Op 14 augustus treedt hij op in Sota, Japan. En op 16 augustus in Chiba, Japan. Ah, iets dichterbij. Op 21 augustus in Londen. Sekou Cilla. Zeven voor half acht op jouw radio. Ja, gisteravond waren er problemen op een balkon aan de Kleine Houtstraat in Haarlem. Daar heeft een brand gewoed en de brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Er zitten ook wat foto's bij het haarlemsdagblad.nl. Rond 21:55 werd de brand ontdekt. En misschien was je wel in de buurt of woon je daar in de buurt. De brandweer had het vuur snel onder controle, wist verdere uitbreiding te voorkomen. Tijdens de inzet van de hulpdiensten was de Kleine Houtstraat tijdelijk afgezet. Misschien dacht je wel van, hé, wat is daar aan de hand? Nou, dit was er dus. Zodat de brandweer veilig haar werkzaamheden kon uitvoeren. Alle inzet trok veel bekijks, kan ik je vertellen. Er raakte niemand gewond. De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend. Maar er staan een paar foto's bij. Gelukkig geen gewonde gevallen.
1: 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is Haarlem 105.
0: 105. Ja, zo krijg je van ons de meest actuele nieuws. Niall Horan en Taste So Good. Richting het Haarlem 105 nieuws.

Niall Horan. Tastes so good. Ja, misschien zit je wel in een ontbijt. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Fleetwood Mac. Om wakker bij te worden. Big love.

0: Ja, je zal maar net je wekkerradiootje aan hebben. Je denkt, wat hoor ik nou? Het geluid van de Big Love. Matt Fleetwood stelde een team samen. Een muziekgroep. En dat werd Fleetwood Mac. Ze zit al voor je klaar. Tessa Bosma. Met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens Haarlem Culinaire strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa. We komen jou straks weer tegen om 8:30. Zurp.

je net wakker wordt en je denkt, wat is dat voor een taal? Ik ga het je vertellen. Kikuyu. Een van de talen in Kenia. Sofia Nazaal. Zij zong het in. Samen met de Braziliaanse DJ en producer Serp. En Mwaki betekent vuur.

Het is bijna... Nee, het is 6:58 op jouw lokale Radio Haarlem 105. Je luistert dan vandaag de dag de ochtendshow. Fijn dat je erbij bent. De vrijdag, de 31ste juli. De laatste dag van juli. Dan zitten we alweer volgende week in augustus. En begint de vakantietrek weer een beetje terug te komen. Ja, het Haarlems Dagblad geeft een mooi verhaal over... langzaam weten steeds meer Haarlemmers de weg... naar de online live-uitzendingen van de gemeenteraad te vinden. Jazeker, dat blijkt uit de cijfers die de Griffie heeft vrijgegeven. Daar komt hij. In 2025 keken per vergadering gemiddeld 181 geïnteresseerden live naar de beraadslagingen. In 2022 ging het nog om ongeveer 150, dus dat is een aardige stijging. Ook het totale aantal views dat de raadsvergaderingen hebben gekregen nam toe. Dit kwam in 2025 uit op 57.860. En in 2022, zo'n drie jaar geleden, waren dat 40.000 mensen die naar de video's keken. In totaal is iedere individuele vergadering daarmee gemiddeld 489 keer bekeken. De cijfers maken onderdeel uit van het jaarverslag 2025 dat de Griffie deze maand vrijgaf. De Griffie is de naam voor het ambtelijke team dat raadsleden bijstaat met informatie en ondersteuning. Jazeker. Ja, er zijn natuurlijk ook wat andere onderdelen van de website die juist wat slechter bezocht worden. Het aantal bezoekers van de homepage, Wie is Wie pagina en de nieuwspagina is in totaal bij alle drie gezakt. Dat kan ook voorkomen. Een nog te lanceren nieuwe omgeving moet de aantrekkelijkheid van de website in de komende jaren vergroten. Gaan we naar het strand? Of niet? Playa. Nick Hansen.

0: Ja, zeker.
1: Dan krijg je van mij natuurlijk het weerbericht als we het over de playa en het strand hebben. Wordt het strand weer op dit ogenblik 19 graden in Haarlem. Het wordt maximaal 22 graden. Het is zwaar bewolkt. En ja, de verwachting is dat zo rond 8 uur er zelfs 20% kans op wat regen is. Dan zullen we een aantal mensen zeggen, oh, eindelijk is een buitje goed voor de tuin. Daar zit wel wat in. Vanaf 11 uur begint het zonnetje weer te schijnen. En dan wordt het zo rond een uur of 3, 4 is het 22 graden maximaal. Ja, je mag zelf bepalen of dat nou wel of niet heerlijk strandweer is. Wind vlagen tot 11 kilometer, dat valt mee, hè? 105. Beetje vrolijkheid in de tent. Happy. 10:50. Z2Z heet het groepje. Oh,

Ja, ik kan me niet aan zo'n indruk onttrekken dat je hier happy van wordt, toch? Een Franse DJ-groep, C2C. En de zanger Derek Martin. Vrolijke deuntjes, soulvolle zang en elektronische beats.

0: volgens mij is het heel lekker wakker worden als je Wekker Radio nu afgaat. Dan wil je meteen uitspringen. Nou, dat is toch leuk. We gaan even naar Spaarndam, dus buiten de grenzen van de gemeente Haarlem. Maar dan toch, Spaarndam zit vlakbij. En misschien kom je er wel eens met het fietsje langs, want het is prachtig fietsen daar. Het is een beetje alsof er een verjaardagscadeautje boven Spaarndam uitsteekt. Hoe is dat? Nou ja, een beetje is dat ook zo. Het torentje van de oude kerk staat momenteel namelijk in de stijgers. Omdat de leistenen dakbedekking wordt vernieuwd. Ja, en volgend jaar viert het kerkgebouw, je wil het niet geloven, 400ste verjaardag. Dat wordt dus een verjaardag met een stralend op geknapte dakruiter, zoals we dat noemen. Spaarndam had 300 jaar eerder al een kerk aan de Westkolk. Die brandde in 1517 geheel af tijdens de plundertochten die de huursoldaten van de hertog van Gelre in dit gebied hielden. Ja, dit is echt geschiedenis, mens. Zijn opvolger overleefde vervolgens de zware storm van 12 januari 1626 ook niet. En met financiële steun van de Staten van Holland, zo heette dat, en de dorpen en steden in de wijde omgeving van Holland, werd een jaar later de huidige kerk neergezet. Een uitbreiding in de vorm van een noorderdwarsarm volgde een kwart eeuw later. Wat een mooi verhaal over die kerk. Nou, die ziet er straks weer prachtig uit. Mocht je langs Spaarndam fietsen en denken, wat is er aan de hand? Dit is dus het verhaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I've been up, I've been down. I walked the line, I've come around. I've been lost and I've been found.
0: 2 oktober in de Philharmonie.

volgens mij heeft Nationale Let gewoon een dikke voldoende voor zijn Frans gehaald. Op school. Op 2 oktober treden ze op in hun eigen stad, Philharmonie. En ik ben gelukkig, ik heb kaartjes. En ik hoop dat ze deze ook gaan spelen. 12 voor 8 op jouw lokale radio.

het interessante van dit nummer was... dat in datzelfde jaar ook Zellavie als Eurozone Festival nummer werd ingezet. Ilse de Lange, al meer dan 25 jaar in het vak. Something Good.

0: lang. Ze blijft zichzelf vernieuwen. Met lekkere, luisterbare nummers. 9 voor 8 op jouw radio. Goedemorgen. Je luistert naar Haarlem 105. De ochtendshow, elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Daar zijn we bij. En normaal ook in het weekend, maar dat slaan we even over vanwege het zomerreces. Pedro van Looy en Bob Evers, beide op vakantie. En volgende week rollen Anbeek er ook niet. Dat betekent dat je alleen Benito van Amersfoort en mij hebt. Ja, something good. Misschien geldt dat ook wel voor Rijschool Brinkman. Misschien heb je ooit wel eens les gehad. Vanaf dit weekend zit Rijschool Brinkman niet meer aan de vertrouwde locatie in de Rutherfordstraat, maar aan de Ter Vermeulenweg. Waar is dat nou? In de Waardepolder. De verhuizing geeft het bedrijf meer ruimte, maar ook was dat een wens van de gemeente Haarlem. Brinkman zelf laat weten verheugd te zijn over de 1000 vierkante meters aan ruimte, waarbij ook een praktijkhal en leslokalen voor theoretisch onderwijs behoren. Bedrijf begeleidt behalve de beginnende automobilisten, nogmaals, misschien heb je wel eens les gehad, ook motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en brommerliefhebbers naar hun rijbewijs. Op de locatie in Haarlem-Zuidwest, Rutherfordstraat, was die combinatie geen succes meer. Oordeelde ook de gemeente Haarlem in 2023. De activiteiten van Brinkman namen veel parkeerplaatsen in beslag. Bovendien zorgden ze voor overlast bij omwonenden. Met de woningbouwplannen die de gemeente in petto had in de wijk, gecombineerd met de wens van de Brinkman voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen, was een verhuizing een logische stap. Nu de bouw van de nieuwe rijschool is afgerond, gaat in het weekend de verplaatsing plaatsvinden richting de Waardepolder. In het goed nieuwe bedrijfsband kunnen wij de groei van onze organisatie voortzetten, zo hoopt Brinkman. Nou, mooi verhaal. Ga maar eens kijken in de Waardepolder.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Afgelopen zondag zat ik in de bioscoop met Toy Story.

De titelsong van Toy Story deel 5. Ja, het is een guilty pleasure, geef ik eerlijk toe. Maar ik heb genoten zondag. Ook voor volwassenen. Kan je aanraden. En aan het eind hoor je Taylor Swift met... I knew it, ja.

kijken op de klok. 5:45 zelfs. Manfred Mann's Earth Band sluit het eerste uur.

50 jaar geleden alweer, 1976. Manfred Mann's Earth Band. Ze begonnen in 1962 in Londen.

0: We kijken op de klok. En we gaan een heel kort moment afscheid van je nemen. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Blijf ingetuned. Dan zijn we zo weer bij je terug. Met lokaal nieuws, weer verkeer en nog veel meer.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen Haarlem, 31 juli. En dat is lekker wakker worden, toch? Hij is alweer lang vertrokken uit Nederland. Hij deed zijn optredens in de Johan Cruijff Arena. En hij begon gewoon met een ballad. En dat durf je. Bruno Mars, Risk It All.

0: Bruno Mars. Piet Hernandez, zo heet hij echt. Een hele goede morgen, Haarlem. 7:05 op jouw lokale radio Haarlem 105, jazeker. Live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem, want daar zitten we. Dan weet je dat ook even, toch? Wat gaan we de tweede uur doen? Nou, straks om 8:30 kom je haar tegen. We hebben het over Tessa Bosma. Zij is de lezeres van dienst en zij gaat ons vertellen wat er allemaal aan de hand is in Haarlem en omstreken. Het gaat over de omvang van de statushouders. Het ambassador. City Center Hotel. Lastige grote naam op de oude Groenmarkt. Zij gaat erover vertellen, Tessa, straks om 8:30. Studentenkamers worden weer duurder. Het zal toch niet? Jazeker. En een waterzuinige woonwijk van IJmeren. Stuif, stuif. Ken je die nog? 65 jaar bestaan ze. En Haarlem Culinair is gisteren begonnen. Dat kan je niet ontgaan zijn. Misschien was je er wel op donderdagavond. Het gaat door tot en met zondag. En vanavond wordt de smulpaap uitgereikt. En wat dat precies is, Tessa gaat het je vertellen. Ja, ik heb natuurlijk het Haamsdabbat opengeslagen. We hebben diverse interessante items die ik graag met je wil delen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de familie Meijer? Neemt na 26 jaar afscheid van Café De Lift. Misschien ken je het café wel. Het heette overigens anders vroeger. Café Mephisto. Misschien zeg je dat iets meer. Ja, en het Haarlemse gemeenteraad die trekt voorzichtig hogere kijkcijfers. Bijna 500 kijkers per vergadering. Nou, dat gaat toch wat worden. De Raad van State sluit Bloemendaals dossier... integriteitsmelding na 4 jaar. Jazeker. En een verhuizing van rijschool Brinkman naar de Waardepolder. Wie kent ze niet? Dat is het precies. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, 3 personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, dichtbij Eindhoven en Rotterdam, in een onderzoek naar terrorisme, worden voorgeleid vandaag aan de rechtercommissaris van de rechtbank Rotterdam. Die beslist of de verdachten die tussen de 16 en 19 jaar oud zijn, ik herhaal, 16 en 19 jaar oud, of ze langer in voorarrest blijven. En vandaag heb je de laatste mogelijkheid om het NS zomerabonnement aan te vragen. Waarmee gebruikers voor 49 euro slechts een maand lang onbeperkt in de daluren en in het weekend kunnen reizen. Dus mocht je dat willen, moet je vandaag het aanschaffen. En in Amsterdam is vandaag de Pride Walk en burgemeester Femke Halsema loopt mee. En laten we hopen dat dat allemaal zonder incidenten gaat gebeuren. Daar ga ik wel van uit. Dat was het landelijke nieuws. We gaan straks kijken naar de weersvoorspelling in Haarlem. Wat gaat dat lekker worden? Verkeersinformatie, ik heb heel weinig, je gelooft het niet. 0 kilometer, dat is helemaal niks. Het is vrijdag en het is vakantie, dus erg rustig allemaal. Dat alles, weer, verkeer en nog veel meer. En vooral lekkere muziek.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Even wakker worden. 8:08 gaat je wekker radio af. En Aretha Franklin zingt I Say a Little Prayer.

0: The Lady of Soul. Oh. I say a little prayer. We zijn bereikbaar via WhatsApp. Mocht je iets ons willen melden of een verzoekje hebben. 06-105-105-38. En dan komt je bericht rechtstreeks binnen in de Studio 1. Aan de Zijweg, zijweg nummer 10. Je krijgt van mij het weerbericht. Ja, 19 graden in Haarlem is het alweer. Maar het wordt niet al heter dan 22. Dat klinkt wat anders. Ja, in andere delen van Nederland is het een stukje warmer. Maar hier in Haarlem hebben we het gewoon met de Noordzee te maken. En sterker nog, vanaf 9 uur kan er zo'n 20% kans op regen zijn. Jazeker, er komt wat regen. Maar daarna wordt het alweer gauw zonnig. Vanaf 4 uur schijnt volop de zon en wordt het 22 graden.
1: Goedemorgen.
0: Een verzoekje. En dat komt vanuit Vietnam. Tobias en Zoe zijn daar op vakantie. En hebben wel wat regen gehad. Want het is regentijd, maar ook veel zon. Creedence Clearwater Revival.

heb je een verzoekje en wil je ons bereiken? Dat kan via WhatsApp 0600 500 538. Creedence Clearwater Revival. Een verzoek helemaal uit Vietnam. Want je kunt ons live streamen. Jazeker. Mooi, hè? We slaan het Haarlems Dagblad open. En daar is nogal wat te doen in Bloemendaal. De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft deze week namelijk een einduitspraak gedaan over het Bloemendaalse dossier integriteitsmelding. Waardoor het ook definitief gesloten is, dat dossier. De rechtszaak was aangespannen door oud-raadslid Leonard Heukels en voormalig duo-raadslid en huidig raadslid Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal. Ze wilden namelijk de onderste steen boven in een al 4 jaar slepende integriteitskwestie rond de burgemeester en 3 wethouders. Heukels en Van de Bunt dienden naar aanleiding van een langlopend conflict met 2 inwoners van Bloemendaal een integriteitsmelding in. De burgemeester deelde daarop mee dat de gemeenteraad had besloten de melding verder niet in behandeling te nemen. Ja, dat pikte Heukels en Van de Bunt niet, die via de lagere bestuursrechter in Haarlem uiteindelijk bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag uitkwamen. Alleen is die het geheel eens met de eerdere uitspraak van de rechtbank. En die was, die verklaarde beroep van de 2 Bloemendaalse niet ontvankelijk, omdat de mededeling van de burgemeester geen formeel bestuursbesluit was. En volgens de Nederlandse bestuurswet kun je alleen bij de bestuursrechter aankloppen als een overheids- of ander bestuursorgaan een besluit heeft genomen. Mededelingen vallen daar dus niet onder. De uitspraak is een tegenvaller voor Heukels en Van de Bunt. Zij vonden de kwestie waarbij €750.000 gemeenschapgeld is gebruikt om eerdere integriteitsmeldingen tegen de burgemeester bestuur af te kopen wel degelijk een bestuurszaak die door de bestuursrechter inhoudelijk had moeten worden beoordeeld. Alleen brandt de Raad van State zich niet aan de heikele kwestie en verwijst inhoudelijk 1-op-1 terug naar de Haarlemse uitspraak.

De groep Train. Vrijdag 31 juli. Morgen is het weer weekend. De 1e augustus. En dat bezingen deze heren.

10 voor half 9 op jouw lokale radio Haarlem 105. Ja, we kijken weer even in het Haarlems Dagblad. En daar worden we medegedeeld dat Café De Lift, waar Pim Meijer al zo'n 26 jaar werkt met zijn hele gezin, die gaat vertrekken. Het is 1 augustus 2000 en hij doopt het Café Mephisto om in het Café De Lift. En hij werkt daar samen met de kinderen Camilla, Imara, Emiel. En natuurlijk ook zijn vrouw is daarbij. Jazeker. Ja, de oplevering van de typering van Pim voor De Lift doet recht aan de sfeer van het gezellige bruine café aan de Grote Markt op nummer 29. Misschien ken je dat wel. Er staan tafels en stoeltjes op een verhoging. 2 plekken kun je zitten aan de bar. Er is een klushoekje of je drinkt staandend je drankje. Het kan allemaal. Ja, de liefde van de horeca komt in eerste instantie bij Pim vandaan. Die is genetisch bepaald, want zijn ouders hadden in de jaren 60 Monty Taverne. Dat is waar nu Du Theater zit in de Smedestraat. Misschien ken je die nog wel. Ja, zelf begon ik op 15-jarige leeftijd in de keuken bij de Stinkende Emmer. Nou, die naam komt toch ook wel bekend voor. Ja, het is een mooi café. Er zijn ook een paar prachtige foto's bij. Er werd van alles gedaan. Pubquizzes, talkshows en optreden. Alain Clark bijvoorbeeld. En band aan de bar met Van Dikhout. Ze hebben van alles en nog wat gedaan. Maar ze gaan het café overgeven naar andere mensen. Vanaf 1 augustus staat Amy Veenboer en Reinoud Meijer, het is geen familie van de familie Meijer overigens, achter de toog. Frank Meesters en Floris de Rooij, die blijven de vertrouwde gezichten, want die blijven werkzaam in het café. Een stamgast heeft beloofd De Lift trouw te blijven, mits de Bruggezot niet van de tap verdwijnt. De Brugse Zot, nou, dat schijnt een lekker drankje te zijn. Mooi verhaal. De Lift. Mr. Props. Met die hele mooie S. Wat er ook gebeurt, nothing really matters.

0: voce di piano, di piano. Racconti.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Richting het Haarlem 105 nieuws met Tessa Bosma. Healing House, Lincoln, yes sir. En ik vind het lekker klinken hoor. Een beetje op het strand en dit soort nummers.

0: Onthoud de naam. Lincoln Yetter. En hij maakt Healing House. House die een beetje heelt. Prima nummer hoor. De nieuwslezeres van dienst zit klaar. We hebben het over Tessa Bosma. Het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 12:30.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Tijdens Haarlem Culinaire strijden 12 restaurants om de smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa. Je bent er straks weer om 9:30 en 10:30, 11:30, 12:30. Pointer Sisters. Het bed uit en springen.

alweer zo'n guilty pleasure. Love Actually. Je kent de komedie, romantische film natuurlijk wel, uit 2003. Elke kerst wordt die herhaald. En dan kom je dit nummer tegen. Hugh Grant als de prime minister. Het verhaal gaat dat hij eigenlijk dat dansje helemaal niet wilde doen, maar ja. De regisseur verwees hem even naar zijn contract. En met dit nummer werd het iets heel leuks. We wachten de kerst weer af, dan kun je weer bekijken.

0: Jump for my love. We gaan even naar Spaardam. Dat is buiten de Haarlemse grens. Maar ja, Spaardam hoort ook een beetje toch. Het is wel een eigen gemeente, maar je bent er natuurlijk vaak. Het zit zo. Het zit bij de grens van Haarlem. Ja, het is een beetje alsof er een verjaardagscadeautje boven Spaardam uitsteekt. Misschien heb je het wel eens gezien als je er de laatste weken lang bent. Het torentje van de oude kerk staat momenteel namelijk in de stijgers, omdat de leistenen dakbedekking wordt vernieuwd. En dat moet ook wel, want volgend jaar is het kerkgebouw 400 jaar oud. Wauw. Dat wordt dus een verjaardag met een straand opgeknapt dak, kun je wel zeggen. Spaardam had 300 jaar eerder al een kerk aan de Westkolk. We gaan even wat geschiedenisinformatie heen geven. Ja, die brandde in 1517 af tijdens plundertochten die de huursoldaten van de hertog van Gelre in dit gebied hielden. Hertog van Gelre, god prachtig, doe maar een Floris en Sintelaar denken. Dat even terzijde. Zijn opvolger overleefde vervolgens de zware storm van 12 januari 1626 niet. Wie kent die storm niet, zou ik maar zeggen. Met de financiële steun van de Staten van Holland en de dorpen en steden in de wijde omgeving van Holland, ik denk Haarlem misschien ook wel, werd een jaar later de huidige kerk neergezet. Dat is hem nu geworden. Een prachtige foto erbij. Kijk even terug in het Haarlems Dagblad. En volgend jaar dus een 400-jarig bestaan.
1: Dit is Haarlem.
0: Even een rustpuntje. Teddy Swims. Moet je alles weten in het leven? Some things I'll never know. Bijna 8 over half.

werd bekend in Nederland met Lose Control. En daarna kwamen de hits. The Door. En dit is niet zo'n groot geweest, maar blijft een mooi nummer vinden. Did I-

Some things I'll never know. 9:11 op jouw lokale radio Haarlem 105. Goedemorgen, als je net inschakelt. We slaan het Haarlemsdagblad open op de vrijdag de 31ste juli. En langzaam weten steeds meer Haarlemmers de weg naar online live uitzendingen van de gemeenteraad te vinden. En dat is een positieve ontwikkeling. Dat blijkt namelijk uit de cijfers die de Griffie heeft vrijgegeven. In 2025 keken per vergadering gemiddeld 181 geïnteresseerden live naar de beraadslagingen. In 2022 was dat ongeveer 150 kijkers. Dat is toch wel een aardige stijging. Ja, ook het totale aantal views dat de raadsvergadering hebben gekregen nam toe. Dat kwam in 2025 uit, ja, 57.860. En in 2022 waren dat er 40.000. Dat betekent toch dat individuele vergaderingen gemiddeld 489 keer bekeken worden. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk en een mooie ontwikkeling. Ja, een nog te lanceren een nieuwe omgeving moet de aantrekkelijkheid van de website in de komende jaren gaan vergroten, zodat mensen steeds meer en steeds vaker contact met de gemeente hebben via de website. Robin S. Ja, dat is een nummer wat je tegenkomt in de Disco Train. Elke donderdagavond. En gisteren was hij er ook weer. Remco Lanting. Met de Disco Train tussen 9 en 11. Elke donderdagavond bij Haarlem 105.

Bob and S. I've had more than my share. And Show Me Love. 9:15. En je gelooft het niet, maar ik heb zo'n verkeersinformatie voor je. De A22 heeft wat problemen. Maar dat is ook begrijpelijk, want de A9 is al weken dicht. Je weet wel, de Wijkertunnel

0: Ja, de Wijkertunnel, de A9, is natuurlijk aan beide kanten dicht. Dat weet je al een aantal weken. Volgens mij hebben we nog een week te gaan. En dan gaat hij weer open. Tot geruststelling van heel veel mensen, denk ik. Maar de A22 op dit ogenblik, knooppunt Beverwijk. Bij Beverwijk 6 minuten vertraging met 2 kilometer. En dat is de enige in de Noord-Hollandse regio. Want zoveel is er niet. Het is vrijdag, het is vakantie.
1: Dit is...

Ja, als je een echte disco-liefhebber bent, dan ken je Anita Ward nog wel. Zij bracht Ring My Bell uit, jaren geleden. Dat is nu een cover van Uzi.

Ja, het probleem met de covers is altijd... Is het nou echt een toegevoegde waarde of... Ja, je mag het zelf zeggen. Ring My Bell van Anita Ward uit de jaren 70, 80. En nu de cover You See met Bobby Fallon.

Ja, we hadden het net even over de Wijkertunnel en gesloten zijn. En daardoor moeten mensen omrijden of moeten ze bijvoorbeeld de pont nemen. De pont bij Velzen is druk bezet, maar daar mogen geen auto's op. Dus je moet dan met de fietsen over. Pont Buitenhuizen mag dat wel, maar ja, daar staan gewoon hele lange files om over te gaan. Harms Dobbel besteedt daar aandacht aan in een publicatie waarin ze met name de mensen interviewen die proberen op allerlei mogelijke manieren toch toch op een bepaalde manier op tijd op de plek te komen waar ze willen komen. Maar goed, aan de andere kant zeggen mensen ook van ja, wacht, het is nog een week en dan is het voorbij. Maar maandagochtend 3 augustus is er vanaf 7:30 een fietsenactie bij de pont van Velzen Noord. Oh, wat leuk. Voor al die fietsers die nu eigenlijk in de auto zouden willen zitten, maar dan de fiets nemen. Met een lokale fietsenmaker kan een gratis kleine check worden gedaan. Denk daarbij aan het oppompen van de banden, het afstellen van de remmen en andere kleine controles. Daarnaast gaan medewerkers van Rijkswaterstaat en Eimond Bereikbaar in gesprek met reizigers over hun ervaringen tijdens de afsluitingen van de Wijkertunnel. Dus mocht je een verhaal kwijt willen, dan moet je je maandagochtend 3 augustus bij de pont van Velzen Noord melden.

Roisin Murphy, zo heet ze. Geboren in Arklow in Ierland. Ze is een Ierse zangeres, maar vooral bekend van het duo Molokko. En als je dan Roisin Murphy, eigenlijk heet ze Roisin Marie Murphy, ze is 53. Maar als je dan Murphy heet, dan heb je gewoon een nummer, dat heet Murphy's Law. Bijna 8:55. Dat betekent dat we stap voor stap richting het nieuws van 9:00 gaan. En dan brengen we nog een uur de ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij je bezig.

0: 105. We zijn er altijd.
1: Dat je het weet. Kelly Leigh.

The Swedish Release heet het. En we laten je ook even los. We zijn zo weer bij je terug, hoor. Kaylee Lee en Bryn Christopher. Zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek die je alleen aantreft bij Haarlem 105.

vrolijke nummer van Mike Oldfield. Richting het nieuws van 9 uur. Hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. We zijn zo weer bij je terug voor het derde uur van de ochtendshow. Vandaag de dag. Op vrijdag 31 juli. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
4: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
5: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
3: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
6: Het derde uur vandaag, de dag. Op de 31ste juni.
7: Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Kijk naar de blue sky. Electric Light Orchestra opent het derde uur van Vandaag de Dag.

Het epos, geschreven door Jeff Lynne. De voorman van de Electric Light Orchestra. Ze staan niet voor niets in de top 2000. Elk jaar in de top 10. Mr. Blue Sky.

prachtige album Out of the Blue, Electric Light Orchestra. De opening van de derde uur. Goedemorgen Haarlem. Als je net ingeschakeld bent, dan heb je de eerste twee uur van de ontbijtshow gemist. Maar dat maakt niet uit, want we hebben nog een uur te gaan. Wat gaan we doen in dat laatste uur van de ochtendshow vandaag de dag? Ik ga het je vertellen. We hebben straks om 9:30 natuurlijk Tessa Bosma is de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Nou, dat weet ik. De opvang van de statushouders, onder andere in het Ambassador City Central Hotel aan de Oude Groene Markt, vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. En Tessa gaat daar nog iets meer over vertellen. Studentenkamers, geen goed verhaal, worden steeds duurder. En waterzuinige woonwijk van IJmeren. Wel een leuke mededeling. Stuif Stuif bestaat 65 jaar. Dat mooie verhaal voor kinderen die lekker kunnen gaan spelen. En het zal je niet ontgaan zijn. Culinair Haarlem is weer open. Gisteravond begonnen. En gaat door tot zondag. En vanavond wordt de smulpaap uitgereikt. En wat dat precies inhoudt, Tessa gaat het je vertellen zo rond de klok van 9:30. Ja, het Haarlemstadblad opengeslagen van vrijdag 31 juli. En er staan een aantal leuke wetenswaardigheden. En die ga ik zeker met je delen, dus blijf vooral luisteren. Een paar tipjes van de sluiers, om het zo maar te zeggen. Ja, in Bloemendaals was er en is er van alles aan de hand. De Raad van State sluit Bloemendaals dossier integriteitsmelding naar 4 jaar. En dat is een tegenvaller voor liberaal Bloemendaal, jazeker. We gaan ook even naar de sport kijken. Want de 15-jarige Vera Ubink van Bato Haarlem, die gaat debuteren in de selectie van de EK. Dan heb ik het over atletiek turnen in dit geval. Niet atletiek turnen. Is atletiek niet hetzelfde? Nee, dat is iets anders. Dat is duidelijk. En de verhuizing van Rijschool Brinkman. Misschien ben je ooit wel afgereden bij Rijschool Brinkman. Ze gaan naar de Waardepolder vanaf dit weekend. En ik ga je vertellen waarom. Want het heeft ook een bepaalde reden, om het zo maar te zeggen. En Café De Lift stopt in ieder geval. De eigenaren stoppen. En het wordt wel overgenomen. Het was ooit café. En misschien weet je dat nog wel, Mephisto. En dat is omgedoopt in augustus 2000 naar De Lift. Ik ga je erover vertellen. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, 3 personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, dat vlakbij Eindhoven en Rotterdam, in een onderzoek naar terrorisme, die worden voorgeleid aan de rechtercommissaris vandaag van de rechtbank Rotterdam. Die beslist of de verdachten die tussen de 16 en 19 jaar, ik herhaal het nog maar eens, tussen de 16 en 19 jaar oud zijn, langer in voorarrest moeten blijven vanwege het onderzoek naar terrorisme. Ja, en mocht je nog zin hebben om een NMS zomerabonnement, zei ik zomer,

0: Nee, zomerabonnement. Vandaag is de laatste dag dat dat kan worden aangevraagd, waarbij de gebruikers zo'n €49 moeten betalen, maar een maand lang onbeperkt in de daluren en in het weekend kunnen reizen. En we gaan even naar Amsterdam. Daar is de Pride Walk vandaag. En burgemeester Femke Halsema loopt mee. En laten we hopen dat dat prima verloopt zonder incidenten. Daar ga ik er maar vanuit. Dat was het landelijke nieuws. We kijken zo even naar de weerberichten over Haarlem en omstreken. Wat kun je verwachten? We kijken ook misschien wel even naar de wegwerkzaamheden, flitsers, files. Nou ja, er is eigenlijk heel weinig, want het is heel rustig. Het is een vrijdag en het is natuurlijk vakantie. En we draaien natuurlijk voor jou lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Langzaam opstarten. En er zijn nummers waar je kippenvel van krijgt. En dit is zo heen.

0: Sam Smith.
1: He's my God.
0: Oh, oh. Het nummer wat hij altijd wilde maken. En hij schreef het samen met vrienden. My Guy, een ode aan zijn vent. Sam Smith.

0: Nogmaals, er zijn nummers waar je kippenvel van krijgt. Nou, als ik kijk op Marmen, dan heb ik dat nog steeds van dit nummer. Heerlijk. Ja, ja, het is vakantie. En vakantie, dan ben je ook in hotels. En dan heb je dat vervelende handdoeken neerleggen. En er zijn een paar leuke verhalen. En dankjewel Therese Abeling, een van onze nieuwslezeressen, die dat naar me toestuurde. En het is te leuk om het even niet te noemen. Ja, de Britse toerist Tom Kans had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht alle licht werden bezetten door handdoekjes te leggen. Ja, je herkent het ongetwijfeld. Iedereen maakt dit mee. De Engelsman keek een paar dagen aan en stelde vast wie de veelplegers waren die urenlang verdwenen naar hun plekje geclaimd te hebben. Want dan leggen ze hun handdoek neer en dan lopen ze gewoon weg en dan zijn ze er gewoon uren niet. Bij een paar wreef de 31-jarige man, ik moet er echt om lachen, jeukpoeder in de handdoeken. Zo vertelt hij aan de Liverpool Echo, een krant al daar. Van een afstandje filmde Tom wat er gebeurde. Na een minuut begon een van hen flink te krabben en na een minuut of 10 werd het zo erg dat de man opsprong en in het zwembad dook. Eenmaal uit het water droogde hij zichzelf af met diezelfde handdoek, waardoor het nog erger werd. Ja, ja, te leuk eerlijk gezegd wat dat betreft. Heel erg prettig om mee te maken. Ja, sommige hotelgasten die beschouwen een plekje aan het zwembad als een soort mensenrecht, ja. Een Duitse toerist heeft zelfs een schadevergoeding van ruim 900 euro gekregen. Nadat hij tijdens zijn vakantie, jazeker, tijdens zijn vakantie geen bedje kon krijgen. Ja, dat denk je bij jezelf. Nou ja, dat was in Griekenland. En hij kon geen gebruik maken van het lichtbad in het zwembad, omdat andere vakantiegangers deze met handdoeken bezet hadden. De Duitser stapte naar de rechter en die gaf hem groot gelijk. De rechter woog ook mee dat als je een flink bedrag betaalt voor een vakantie, de hotel-eigenaar gewoon moet zorgen voor genoeg bedjes. En daarmee zouden de alle ergernissen verleden tijd zijn. Dus gewoon een schadevergoeding van 900 euro.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Dankjewel, Therese, voor deze berichten. Hey, yeah, yeah. BTS uit Zuid-Korea. Hey,

BTS. Ze zijn weer bij elkaar. Een aantal heren moesten verplicht in militaire dienst. Dat hebben ze gedaan. En ze zijn weer terug van weg geweest. Swim! Ik ga je zo vertellen of het zwemweer is. Je krijgt zo van mij het weerbericht in Haarlem. Ja, het is op dit ogenblik 20 graden, maar het wordt maximaal maar 23 graden. Maar, zeg ik, dat is nog steeds prima weer voor de zomer van 2026 op de 31ste juli. Er staat wel wat wind van 14 km per uur, maar, daar komt er maar, zo rond 10 uur is er een 10% kans op wat regen en rond 12 en 1 uur ook. Daarna gaat het zonnetje weer schijnen en nogmaals, het wordt maximaal 22 graden. 105.

Shanna Spiro. Onthoud die naam, mocht je er nog niet kennen. Material Lover, tweede hit. Want je kent Die on This Hill nog wel. Ook zo'n mooi nummer. Ja, gisteravond heeft zich een brand voorgedaan. En gevoed in een plantenbak op een balkon aan de Kleine Houtstraat in Haarlem. En misschien was je wel in die buurt. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Zo rond 21:30 werd die brand ontdekt gisteravond. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding te voorkomen. Maar die Kleine Houtstraat is klein. En tijdens de inzet van de hulpdiensten werd die Kleine Houtstraat ook helemaal afgezet, zodat de brandweer veilig haar werkzaamheden kon uitvoeren. Alle inzet trok veel bekijks, kan ik je vertellen. En er zijn ook een paar foto's in het Haamsdammel die je terug kunt kijken. Dus misschien was jij wel een beetje in de buurt en dacht je, wat is daar nou aan de hand? Het was een brand in een plantenbak. 105. Een nummer met een hele lange titel. Set Adrift on Memory Bliss. Dit is PM Dawn. Bijna 21:55. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Met Tessa Bosma. Klinkt een beetje als True.

0: rest. That's the way it goes, I guess.
1: Baby, you send me out.
2: Ja, ik riep het net al een beetje. Spendo Ballet. True. Daar lijkt het wel een beetje op. Een hip-hop rhythm and blues duo. Van de broers Artrell Cordes en Jared Cordes. Ze komen uit New Jersey, Amerika.

ik heb nog één nummer voor je, dan zeker. Richting het Haarlem 105 nieuws. Zombor. My body isn't ready. Maar Tessa wel. Ze zit al te wachten. Straks om 9:30. Het Haarlem 105 nieuws.

21 augustus. Shane Michael Boos komt hier in Biddinghuizen. En zo komt hij aan die naam Zomber, de afkorting daarvan.

0: My body isn't ready. Wie wel ready is, Tessa Bosma.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze zomer zijn al 330.000 meldingen van Nederlandse vakantiegangers binnengekomen bij de ANWB Alarmcentrale. 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend veel mensen vroegen hulp vanwege hun gezondheid. Ze hadden buikproblemen, infecties of een oorontsteking. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Volgens de bond heeft iedereen het verkeerd begrepen en wordt het voetbal helemaal niet verkocht. Gisteren besloot de UEFA alle FIFA-toernooien te boycotten. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. We treffen jou eraan, straks om 22:30. Tijdens Haarlem Werkt met Jan Gaus. Elk uur rond de klok van 12:30. Het Haarlem 105 nieuws.

Cyndi Lauper. De Pride in Amsterdam vandaag. Cyndi Lauper met True Colors. Welke kleur kies jij? 6:30.

0: ja, True Colors. We kijken het Haamsdabbelt even open. Het is 1 augustus 2000. En Pim Meijer doopt met zijn vrouw Jeanette Vastenhout Café Mephisto om in de lift. En misschien ben je daar wel vaak geweest. Niet alleen bij Café Mephisto, maar vanaf 2000 ook bij Café de Lift. Wat volgt is een periode van 26 jaar keihard werken, waarin hun kinderen Camilla, Imara en Emiel deelgenoot worden van het gezellig café. Maar nu stopt het familiebedrijf en gaat het over in andere handen. Het is een dorpsvloeg aan een groot plein in een grote stad, zo zegt Pim Meijer. Ja, de typering van Pim van de Lift doet recht aan dat gezellige bruine café aan de Grote Markt op nummer 29. Misschien ben je er wel eens geweest. Er staan tafeltjes en stoeltjes op een verhoging. Op twee plekken kan je zitten aan de bar. En er is een knushoekje of je drinkt staand je drankje. Het kan en kon allemaal met een prachtig plafond met lichtbak in Art Deco stijl. Dat was en is de Lift. Het gaat over in andere handen. Ze hebben er veel gedaan. Er was veel live muziek. Bijvoorbeeld Alan Clark en Band aan de Bar van Dick Hout. En Vrienden van Amstel Live. Het concept was daar al aanwezig. Ja, talkshows ook. Haarlem 105 was er ook bij. Jazeker. Pubquiz, talkshows. Het was er allemaal. Maar goed, eens was dat zo. En vanaf 1 augustus staan Amy Veenboer en Reinoud Meijer. Overigens, Meijer is dan geen familie achter de bar. Frank Meesters en Floris de Rooij, misschien ken je ze wel, blijven de vertrouwde gezichten, want die blijven werkzaam in het café. Een stamgast heeft beloofd de Lift trouw te blijven, mits de Brugse Zot niet van de tap verdwijnt. Nou, ik ben zelf geen drinker, maar misschien heb je daar wel eens een Brugse Zot gedronken.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Haven, Bright Lights.
2: Words are high, I'm running through.

Ze maken mooie muziek, hoor. Oh. Marijn van der Meer en Jorrit Kleine. Haven. En dit is de Sam Veld remix. Bright Lights.

0: Ja, even een sportbericht. En dan hebben we het over EK turnen. De pas 15-jarige Vera Ubbink gaat haar debuut maken op het EK turnen. Het is het talent van Bato Haarlem. En ze is opgenomen in de selectie voor het toernooi in het Kroatische Zagreb. Ook Sanne Wevers, wie kent haar niet, 34, is geselecteerd. En de Olympische balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op het internationale niveau. Naast Wevers en Ubbink zijn de Volendamse Zanna Veerman, Naomi Visser, beide 24, en Floor Sloof, 19, opgenomen in de selectie. Sloof komt uit Driehuis en is een clubgenoot van Ubbink bij Bato. We zijn goed vertegenwoordigd in deze omgeving. Vera van Pol en de West-Friese Mara Slippens zijn aanwezig als reserves. Nou, dat is hartstikke mooi. Wanneer vindt hij die Europese kampioenschappen plaats? En gaat in dit geval Vera Ubbink dus voor het eerst aan de Europese kampioenschap meenemen. 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Een plek bij de beste 13 landenteams is vereist om een teamticket voor het WK in Rotterdam oktober dit jaar te garanderen. Het zou wel leuk zijn. We zitten tenslotte in Rotterdam. Het zou ook leuk zijn als we een WK doen. Toch? Wij feliciteren Vera Ubbink namens Haarlem 105. De pas 15-jarige debuut met EK turnen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit je buurt, Jacqueline Govaert. Ze woont hier. En is natuurlijk de leadzangeres van Cresap. Alvast een beetje goodbye. We blijven nog even bij je. Zo'n 17 minuten.

Rattip. En wat is er een mooi nummer. Sweet goodbyes. I'll get you through the night. Ja, voor wie het ook sweet goodbyes is, is de rijschool Blikman vanaf dit weekend niet meer aan de vertrouwde locatie in de Runnevoortstraat, maar aan de Ted Vermeulenweg. En dat bevindt zich in de Waardepolder. De verhuizing geeft het bedrijf meer ruimte, maar was ook een wens van de gemeente Haarlem. Blikman zelf laat weten zeer verheugd te zijn over de duizenden vierkante meters aan ruimte, waarbij ook een praktijkhal en leslokalen voor theoretisch onderwijs behoren. En misschien heb je je rijbewijs bij Blikman wel eens gehaald. Behalve automobilisten doen ze ook motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en brommerliefhebbers. Ja, op de locatie in Haarlem-Zuidwest, de Runnevoortstraat, was de combinatie geen succes meer. Zo oordeelde de gemeente Haarlem al in 2023. De activiteiten van Blikman namen veel parkeerplaats in beslag en bovendien zorgde het voor overlast bij omwonenden. Met de woningbouwplannen die de gemeente in petto had in deze wijk, gecombineerd met de wens van Blikman voor meer laadpalen voor hun elektrische voertuigen, was hun verhuizing een logische stap. En dat gaan ze dus ook doen vanaf dit weekend, dus in de Waardepolder.

What do you believe in? Wreck-A-Ball Man. Oftewel Rory Graham, een beer van een kerel. Met een duiker van een stem. Bijna 10 voor 10. Ik heb zo een verkeersbericht voor je, jazeker. Mocht je die kant op gaan. Ik vertel je zo waar het is.

Ja, het is op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij knooppunt Raasdorp afrit IJmuiden. Die is op dit ogenblik dicht en dat heeft te maken met een ongeluk. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. Maar hou daar dus even rekening mee. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij knooppunt Raasdorp afrit IJmuiden. Hij was in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles.

De succesvolle concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Misschien is dat wel de opmaat voor de goede resultaten van Ajax. Gisteren nog gekeken. 4-1 gewonnen. En door naar de volgende ronde. Ze zijn er nog lang niet, maar het spel zag er leuk uit. Ja, nog een heel kort bericht. Er is een fikse actie van Rijkswaterstaat en IJmond bereikbaar. Maandagochtend 3 augustus is vanaf 7:30 een fietsactie bij de pont van Velsen-Noord. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wijde tunnel die dicht is en de manier waarop mensen dan toch aan de overzijde moeten geraken. Pont Buitenhuizen laat wel auto's toe, maar daar sta je lang in de file. Maar de pont bij Velsen-Noord, daar mag je alleen maar met fietsen op en niet met auto's. Met een lokale fietsenmaker kan een gratis kleine check worden gedaan. Denk daarbij aan het oppompen van je banden, het afstellen van je remmen en andere kleine controles. Daarnaast gaan medewerkers van Rijkswaterstaat en IJmond bereikbaar in gesprek met reizigers over hun ervaringen tijdens de afsluiting van de wijkertunnel. Dat konden nog wel eens leuke gesprekken worden. Maar ja, we gaan toch een beetje afscheid nemen. Een beetje boel. 3 uur lang waren we hier gastheer. Gloria Gaynor.

terug in de tijd met Gloria Gaynor. En dit soort muziek tref je ook aan. Elke donderdagavond de disco training met Remco Lanting. Tussen 9 en 11 zet die tv gewoon eens lekker uit. En hou je radio ingetuned op Haarlem 105, ook op de donderdagavond. Maar dat geldt natuurlijk ook voor vandaag. Hij zit alweer klaar vanuit zijn torenkamer. We hebben het over Jan Gaus, Mr. Haarlem 105. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. En die is hier vaak ook nog in de weekenden. Doe maar. We zetten de eindtune in. We begonnen vanochtend om 7 uur, maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Dat kan via haarlem105.nl, de website, klik je op radio. En dan kun je overal waar je maar bent, als je maar wifi of 5G hebt, kun je radio luisteren. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We gaan afscheid nemen, maar niet voor lang. Volgende week zijn we weer terug. Ik ben er op de dinsdag en de vrijdag. En op de donderdag, Benito van Amersfoort. Het ziet er naar uit dat de maandag en de woensdag non-stop gaan worden. Want we zijn maar met z'n tweeën. Alle anderen zijn op vakantie of afwezig. We doen ons best. Ik wens je een heerlijk weekend. Morgen 23 graden, volop zon. Dus ik zou nog even lekker naar het strand gaan. Heb een mooie vrijdag, de 31 juli. En tot in augustus. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 31 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Met de Nolan Sisters en I'm in the Mood.

0: Dit is 105.
1: Ja, en deze week een groot onderzoek van de politie en defensie in het water bij het Meerwijkpad. En Haarlem, verslaggever Haarlem 105, ging er ook even langs. Maurice.
2: Ja, wat is er aan de hand? Geen idee. Er is een duiker bezig. Er staat een politie-evenement alsof er een feestje gevierd wordt. Zoveel. Geen idee.
3: Woensdag is Defensie samen met de politie op zoek naar iets in het water bij het Meerwijkenpad in Schalkwijk. De brug over het water op het Brammelpad is daardoor afgesloten. De politie doet geen uitspraak over wat ze zoeken, omdat het een lopend onderzoek betreft.
2: Ik hoor net weer, misschien zoeken ze een wapen. Dat zei die mevrouw. Ik heb geen idee, joh.
3: Defensie is onder andere te plaatsen met duikers en een EOD-team. Wat erop zou kunnen wijzen dat wat ze zoeken mogelijk explosief is. Ook hebben ze met een drone speciale scanapparatuur over het water heen gevlogen.
2: Ja goed, als er wat te vinden is, dan het lijkt me duidelijk. Of explosieven, had ze het ook over. Prachtig. We wonen in een prachtige wereld.
3: Door het onderzoek kunnen verschillende booteigenaren op deze warme dag niet richting de Molenplas varen.
4: Duiker. In water. Onder water. Het is hier ook
3: lastig. De duikers halen wel verschillende dingen uit het water. Maar blijkbaar zijn ze niet op zoek naar een autoband, een vies onderbroek slash broekje en andere vodden die ze uit het water trekken. Zoals het er nu uitziet, wordt het onderzoek morgen voortgezet.
5: Hey joh!
1: Ja, dat was gisteren. Ja, spannende beelden op onze website. Kun je bekijken. En daar staat ook de laatste informatie. Shawn Mendes. And Nobody Knows. Nou, hoe mooi sluit dat aan? Nobody Knows. Yeah.

0: 31ste. En vandaag nog, zaterdag en zondag nog, Haarlem Culinair. En vanavond die Rosé Party bij Haarlem Culinair. Ook wel Riva met een saxofonist erbij. En een speciaal overgekomen wijnmaker. Om ook mee te helpen met de bejuriering van de smulpaap natuurlijk. Maar hij is er ook om uitleg te geven over zijn wijn. En dan in dit specifieke geval natuurlijk de rosé-wijn. Ja. Goedemorgen.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.

Summer is Magic. En ik hou ervan, van dit soort weer. Ik was even bij een strandpaviljoen in Zandvoort. We hadden niet gereserveerd en dat was niet handig, want het was chockvol. We zaten daar in de brandende zon. Maar het was om een uur of 6:30. We denken daar nog even volhouden. Oh, God, de zon wel een beetje naar beneden. Dat gebeurde ook, maar dat duurde wel behoorlijk lang, ja. En dat was best wel afzien. Maar goed, toch gewoon volhouden. Flesje wijn erbij achter. Ja. Ring.

Anita Ward. En er was in de jaren 70 een grote hit met Ring My Bell. En we houden er wel van die bij haar op 105. Om als er dan zo'n nieuwe uitvoering komt van dat nummer. Van verschillende disco-nummers, dan zijn we er als de kippen bij om die op te nemen in onze playlist. Ja. 31 juli. Goedemorgen. Jaren geleden zaten Bob Evers en ik en nog een... Robert Balzers natuurlijk, maar goed, die zit ook niet meer bij 105. Maar zaten wij bij Focus 103. En toen, draaiden we deze plaat. En nu nog steeds. En ja.

Piano Man End. En Focus 103, dat was toen een groot radiostation in de omgeving van Heilo Alkmaar. Goed te beluisteren in Haarlem. Verschillende DJ's vanuit Haarlem leverden toen van die cassettebandjes aan met een uur daarop. Bob Evers was daar eentje van. Ik ging zelf nog wel live in de ochtend. Later ook nog wel weer opgenomen en dat soort dingen. Dus ja, dat was Ten Sharp. Die hebben toen groot

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt. En dan nu het weer. De dag begint met veel bewolking. De temperatuur loopt op van ongeveer 12 naar 18 graden. En later in de ochtend is er kans op een bui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, voordat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten vanaf Nieuwveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

George Benson. Het werd hem niet in dank afgenomen om een discoplaat te maken. George Benson, de jazzmuzikant en

zijn Chris Lorenzo en Invisible. En dat plaatje hoorde je overigens, daarnaast hoorde je gelijk het Haarlem 105 nieuws. En dit is Marvin Gaye. Wat een feestje zijn dat op in Haarlem, maar ook in Amsterdam gaan ze ook helemaal los.

0: Bevestigd dat Madonna naar Amsterdam komt. En niet, misschien dat ze zich ook nog wel even op de Amsterdamse straten laat zien. Maar in ieder geval in Napels live gaat ze een optreden doen. Meedoen met iemand, dat is niet helemaal bekend. Maar ze komt daar wel naartoe. Ze heeft dat nu officieel bevestigd. Hoe mooi is dat? En dat is natuurlijk ook allemaal naar aanleiding van haar nieuwe album, wat er uit is. En daar doet ze veel promotie voor. En dat is dit album. En dat doet ze, dit nummer doet ze samen met Sabrina Carpenter. En die komt er zo ook even aan.
1: Sabrina.
0: Ja. En
1: Madonna.
0: En dat hebben we dat heet Bring Your Love.

Zaterdag zal ze aanwezig zijn in AFAS Live. Ze gaat zingen, dat is nog wel even de vraag. Maar ze is in ieder geval in AFAS Live erbij. En dat geeft natuurlijk al sowieso een enorm feest. Ja, en dat album mixen ze gewoon door. Ja, precies. Maar dat gaan wij even niet doen. Nee. Dit is Sommieu. En 24 hours natuurlijk.

0: in ieder geval vandaag even met wat opnames. En morgenmiddag tussen 12 en 3 uur. Vanaf 1 uur gaat het over. Dan zijn we erbij tot 3 uur. En ja, mooi. Lekker. 105.
1: Muziek uit de buurt.

is 31 juli. Zit de maand juli er alweer op. Dan gaan we naar augustus toe. En augustus is ook weer mooie dingen te doen. Ook Haarlem Live gaat er ook aankomen. Dat is een nieuw event. In plaats van Haarlem Jazz & More. Ja, dat hebben we ingeleverd. En daar is Haarlem Live voor gekomen. Dit is de Lincoln. Yes, sir.

0: Blokhuisplein. Bij de, een andere locatie zijn de Antibar, Bobby Bar, Dancing doet ook mee, Café Studio. De Grote Hof Sint-Bavokerk, De Zwaan, de Huiskamer, Café Ellen Ben, Patronaat, Café Stiels, De Schuur, Marktzicht, De Blauwe Druif, De Wolfhound doen allemaal mee met Haarlem Live. En ja, wanneer is dat dan? Nou, dat is op een aantal. Het begint over 13 dagen. En het is een mooi programma. Het begint op woensdag 17 augustus. 12 augustus. Woensdag 12 augustus. Donderdag 13 augustus. Vrijdag 14 augustus. Zaterdag 15. En zondag 16 augustus. Onder andere met Thijs Boontjes. Thijs Boontjes met van 9:15 tot 10:30 gaat hij optreden. De Amsterdamse zanger, liedjeschrijver. En ja, we hebben hem, ik heb hem hier ook in het systeem staan. En moet je even. Het is een cover van Rob de Nijs. Ja.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Even een klein stukje van dit nummer. En dan neer. Ja, precies. En dat heeft Thijs Boontjes ook gedaan. En dan klinkt hij zo. Zit meer bas erin en zo. Ja. En de tekst ook compleet anders. Dansen met jou.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoolrol en Bergen 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

ja. En dat al voor de, 32e keer, geloof ik. Het is echt niet te geloven hoe lang dat er al is. Ja, de strijd om de beste combinatie van wijn en spijs, dus van een gerecht, tijdens de Haarlem culinair is natuurlijk ook altijd wel weer heel spannend. En dat gaat allemaal over de smulpaap. De wedstrijd voor de combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. En vrijdag proeft de jury alle inzendingen en wordt de winnaar bekendgemaakt. Haarlem 105 belde verschillende restaurants om te vragen hoe dat met die, met die gerechten gaat en wijnen. En de smulpaap wordt sinds 1996 alweer uitgereikt. Het is een welbegeerde prijs. En vorig jaar, in 2024 won MG, een combinatie van restaurant, Moustique en The Governor de prijs. En het is altijd wel weer... smulpaap wordt altijd uitgereikt. En er is nu ook een Franse wijnbereider is er ook bij om daar mee te doen. En het is toch altijd wel weer... De Ratatouille was vorig jaar de titelverdediger. En Joshua Jaring die doet dit jaar ook weer mee. Het wordt al wel weer spannend met die smulpaap. En dat is toch mooi in de stad met al die restaurants. Ik zal ze er straks nog eens even bij pakken.

uit heel Nederland naartoe komen. En misschien ook wel uit België. En het heeft een enorme naam opgebouwd. En ja, het is altijd een heel mooi feestje. En ook weer met al die restaurants die natuurlijk mee doen. Ik zou die hier nog eventjes opzoeken. Je weet ook wel eens dat je dan een website hebt. En dan ben je dat op het moment dat je er iets mee wil gaan doen, is die opeens weer weg. Maar goed, ik heb er gevonden. Ratatouille doet mee. Bruis doet mee. Ratatouille en Bruis zijn is eigenlijk één bedrijf. En die zullen wel in één tent met elkaar staan. De Governor, Moustique doet mee. Bar Leonie. De Kommer. De Kommer, dat is. De Kommer Dreefzicht is een restaurant in de Haarlemmerhout. Groot restaurant, helemaal opnieuw opgeknapt. Echt mooi. En die doen ook mee met Haarlem Culinair. Spaarne 66. Lokaal. Van. Onder andere met Peter de Rooij. Ja, dat is een mooie, die gast. Ja, die runt dat met veel passie. Die eigenaar, die Peter de Rooij. Dat is echt, die kom je dan weer tegen. Die trek je dan zo het restaurant in. Als hij nog even... Ja, dat doet hij heel goed. Maita doet mee. Vester. En de Ron Gastrobar Indonesia. En in Bloemendaal. Dus dat is ja, heel mooi. Dat die restaurants er zijn. Wilma en Albert zie ik niet op het lijstje staan, maar volgens mij is die er ook. En dat allemaal nog tot en met zondag. Ja. Straks aan het Haarlem 105 nieuws ook van 11:30. En we hebben natuurlijk ook die mooie website haarlem105.nl. Kun je alles op bekijken met ook mooie filmpjes daarbij. En dit is Joshua Kennison en Jessie.

een van de nieuwe platen die zeer regelmatig langskomen. Ik zal ze nog eens even allemaal opnoemen. Somber, Sam Smith, Nick Hansen,

niet het geval. Nee, nieuws en nieuwe muziek. Dat is ongeveer wel wat de klok slaat bij Haarlem 105. Ja. En dat is ook dit geval met Jessie Ware. En dat nummer, dat heet De Sauna.

0: van 11:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt. En dan nu het weer. De dag begint met veel bewolking. De temperatuur loopt op van ongeveer 12 naar 18 graden. En later in de ochtend is er kans op een bui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name rondom de A9 en de wegwerkzaamheden. De weg is natuurlijk nog steeds in beide richtingen dicht. Dat is vanaf knooppunt Rotterpolderplein tot aan Beverwijk. Hou daar dus rekening mee met vertraging. Ongeveer 15 tot 20 minuten als je moet omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

buurt en ik wou dat ik jou was. Lanners Grace, die ken je natuurlijk nog. En 2 jaar geleden kwam ze terug met Nederlandstalige singles. Ze zegt niks. En als ik jou ben, dat waren de 2 Nederlandse talige singles. Maar ze heeft nu een nieuwe single uit en ze gaat het toch weer gewoon in het Nederlands proberen. En ik denk dat dat een heel verstandig idee is. Want er is al zo van Nederland. Ja. Kijk, het begin is al lekker. Ja, even van een keer. Ja, dan. Kijk, DJ's die zijn daar, die gaan daar prat op. Hè? Die, ja. Planet Grace.

Ja, ja. Glennis Grace en haar nieuwe single, Niks Mis Mee. Nee. Kunnen we zo draaien, het nationaal product op de zondag tussen 12 en 2. Dit is Maroon 5.

0: zoals je weet, draaien wij hier bij Haarlem ook veel muziek uit de buurt. En dat is in dit geval ook. We kennen allemaal een beetje van dit nummer.
1: Ik schrijf alleen mijn liedjes, dat ik een
0: Kaya. Lang,
1: maar begin te leren.
0: Kaya is onlangs cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Haarlem.
1: Grijp me steeds meer aan.
0: En dat is toch wel mooi.
1: Het voelt verrassend beter.
0: En dit nummer dat zit hier al in het systeem. Genoeg aan mij.
1: Ooit komt te waren met de tijd. Maar voor nu hoef ik hem hier nog niet erbij.

hoop je naam te zien in boeken die ik lees. Als ik hem nou nog vind, dan is het mij een weet dat het is voorbestemd. Zo tussen jou en mij, niet langer onherkend.

0: bij elkaar.
1: Kaya, hij komt uit Haarlem. Of in ieder geval gestudeerd hier op het conservatorium in Haarlem. En wij horen bij elkaar. En in mei bracht hij ook al een nieuwe single uit. Dat was Genoeg aan mij. En nu dus net uit. Wij horen bij elkaar. 18 juli pas

0: schitterend festival komt er ook weer naartoe naar Haarlem. Editie 12 van Proof Park. Ja, ja, komt er ook aan.
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Proof Park is op 28, 29 en 30 augustus in het Kenau Park. En de organisatie die maakt zo nu en dan even bekend welke food trucks er allemaal gaan komen. Met een line-up van 30 rijdende keukens op wielen en 90 verschillende gerechten. Die gezamenlijk de beste street, soul, comfort food bereiden. En van alle liefhebbers is dat. En dat is allemaal eind augustus. Maar daartussen zit nog Haarlem Live. En natuurlijk dit weekend ook Haarlem Culinair. En dit zijn de Brothers Johnson.

0: vanochtend 3. Haarlem Culinaire hier op de zender. Een mooi weekend. Dag. En tot morgen. Ja, want dan ben ik.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder andere de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 10 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar geen enkele boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op steeds meer plekken. In de regio met name op de Afsluitdijk. In beide richtingen nu 10 minuten vertraging. Verder hier en daar iets van file, maar vaak net geen 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Weidewormer. 6 kilometer, 20 minuten, je hebt 2 rijstroken minder. En drukt op de afsluitdijk, dit keer richting Noord-Holland. Voor Den Oever 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens Haarlem Culinaire strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt. En dan nu het weer. Het wordt maximaal 22 graden. Er trekken enkele buien over, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer, staat voor de Koentunnel een te hoog voertuig. Daardoor is de parallelrijbaan dicht. En vertraging op de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Onder meer de A7, de Afsluitdijk. Heb je in beide richtingen file. Richting Friesland zo'n 5 minuten, maar richting Noord-Holland zo'n 10 minuten. Dan een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij de Zeeburger Tunnel. De weg is daar deels afgesloten. Je kunt beter omrijden via de Ring West en Ring Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt. En dan nu het weer. Het wordt maximaal 22 graden. Er trekken enkele buien over, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A10, de Ring Noord, voor de Zeeburgertunnel. Het ging hier 2 keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Verder oponthoud op de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A8 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Zaanstad Zuid heb je 5 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. En tot slot oponthoud op de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mika Hoppenbrouwers.

0: Nico.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
3: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Tijdens Haarlem Culinaire strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt. En dan nu het weer. Het wordt maximaal 22 graden. Er trekken enkele buien over, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A5 richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Er is bij de Zeeburgertunnel een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Verder oponthoud op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilde doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Noord, is een ongeluk gebeurd in de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost duurt een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle 3 de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met 4 voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgtunnel is er eerder een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer tussen de aansluiting met de A5 en de afrit Volendam 8 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9 richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Ook op onthoud op de A10 Ring Noord tussen de Koentunnel en de afrit Volendam. Hier staat 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee.
2: Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Het Haarlemse kinderevenement Stuif Stuif viert deze zomer zijn 65-jarig bestaan. Al sinds 1962 biedt het evenement kinderen die niet op vakantie kunnen een alternatief in de zomervakantie. Van 3 tot en met 14 augustus zijn er in sportcomplex Olympia creatieve activiteiten. Vanwege het jubileum pakt de organisatie dit jaar extra uit. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De 3 verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En een afsluiting op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amstelveen over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert gebeurt een ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9... En oponthoud op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

I gotta have faith.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt vangt vanaf maandag tijdelijk 30 statushouders op. Dat heeft de gemeente Haarlem bekendgemaakt. De opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De statushouders verblijven in het hotel totdat er een sociale huurwoning voor hun beschikbaar is in Haarlem. Imere wil in Haarlem een woonwijk ontwikkelen die zuiniger omgaat met water. Bij de nieuwbouw aan de Korte Verspronkweg wordt onderzocht hoe regenwater kan worden opgevangen en herbruikt. Ook wordt gekeken naar waterbesparende voorzieningen in de woningen. Volgens de woningcorporatie moet de wijk beter bestand zijn tegen droogte, hevige regen en de gevolgen van klimaatverandering. Wie in Haarlem een studentenkamer zoekt, moet diep in de buidel tasten. Haarlem behoort opnieuw tot een van de duurste studentensteden van Nederland. Gemiddeld kost een studentenkamer zo'n €750 per maand. Door de grote vraag en het beperkte aanbod blijven betaalbare studentenkamers schaars. Tijdens Haarlem Culinair strijden 12 restaurants om de Smulpaap. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste combinatie van een gerecht en een bijpassende wijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op smaak, presentatie en de wijn-spijscombinatie. De winnaar van de Smulpaap wordt om 17:30 bekendgemaakt op de Grote Markt.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. 10.000 Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
4: World Cup? No, I never spoke to
5: him. Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
6: Yes, goedenavond. Het is 9 uur geweest. Welkom, welkom. Dit is dag

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
4: Yes, het is 10 uur geweest. Dit is Nachtdieren op 105 met nu Jack Master. 105. 105. Tot middernacht. Hele, hele, hele, hele fijne.

nombres, escúchenlo. Esta es la discoteca.

0: haven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
2: Ja, nog een uurtje. Uurtje nacht hier, uurtje dansen hier op 105. Met Kai Hoogduin.

0: Lekker recept.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Jij bent er ook bij, hè, volgende week op Koningsdag.
1: Ja, zeker.
2: Wat, is dit een beetje wat we kunnen verwachten van jou?
1: Nee, ik, dit jaar sta ik wel wat later, dus ik ga wel tempo gaat iets meer omhoog.
2: Ja.
1: Dus ja, je kan verwachten dat ik iets meer richting de techno ga. Maar nog steeds wel een beetje de leuke melodietjes en vrolijke melodietjes tussendoor, dat ben ik wel van.
2: Nou ja, tof. En met wie ga jij samen draaien?
1: Ik draai met Marco Spaans, net als vorig jaar.
2: Oké, okay, ja. Tof.
1: Ja, heel leuk.
2: Beviel dat goed vorig jaar?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben alles lekker gefreestyled. We, net als deze keer, gewoon 2 uurtjes of 3 uurtjes hebben we samen afgesproken. Een paar plaatjes aan elkaar laten horen, nou, dat liep helemaal soepel. Dus ik denk dat het helemaal goed moet komen dit jaar.
2: Nou, tof. Ja. En naast Koningsdag nog wel mooie dingen in het verschiet? Leuke feestjes of misschien ben je aan het werk met... produceer je ook muziek?
1: Ja, ik produceer ook, maar wel echt keiharde techno. Dus dat kan een andere naam. Dus, niet onder Kai Hoog en zelf. Dus dat doe ik wel remixes maken af en toe, maar echt platen eruit klannen, dat doe ik nog niet. Nee.
2: Oké, nou ja, we gaan je in de gaten houden. In ieder geval dus volgende week op Koningsdag.
1: Ja.
2: Heel erg bedankt voor vanavond.
1: Ja,
2: en
1: daar
2: bekwam je ongetwijfeld nog wel eens tegen hier.
1: Ja, zeker.
2: Thanks voor vanavond. Oké, en dan schakelen we meteen over naar Timo. Voor de mensen die hem niet kennen, hij draait ook. En hij is toch wel een van de drijvende krachten achter dat feest volgende week, waar we het eigenlijk al de hele avond over hebben. De lange heer is koning. Timo, die...
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. De lange heer is koning, komt eraan volgende week.
3: Zeker, ja. Dat is het jaarlijkse... Nou, ondertussen ook wel het festijn voor Haarlem en omstreken qua dance. Uh-huh. En we zijn zeer verheugd dat we dat weer mogen en kunnen doen.
2: Is er iets anders dit jaar?
3: Ja, één ding. We hebben een aantal jaren lopen al tegen een aantal dingen op eigenlijk. En dat is toch wel belangrijk om te zeggen en ook om mee te delen natuurlijk. Is dat het event is... kost heel veel geld om te organiseren.
2: Ja.
3: Het is niet gratis, hè, eigenlijk dan, zeg je dan bij deze. Maar je wilt wel gratis houden. En dat doen we dan ook. Alleen, onze kosten moeten we natuurlijk halen uit een verkoop van drank en andere dingen. Ja, en dat liep er op een gegeven moment soms wel een beetje de spuigaten uit.

0: je komt daar dus niet met je eigen drank het terrein op. En, maar daarna kan je natuurlijk wel gewoon gratis het terrein op eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon het idee.
1: Maar is er dan ook flink wat extra security ingeschakeld ervoor?
0: Ja, ja zeker ja. Normaliter hebben we een man of 3, 4 en nu hebben we er 8. Dus dat is ook wel een kostenpost. Hè. Dus het is, je neemt ook wel risico's en dat hoort ook bij het ondernemen. Dus dat is ook leuk. Alleen, ja, we hopen gewoon dat iedereen dit jaar komt en zijn drankje nuttig bij de bar. En wij gaan als DJ, zeg maar, ik ook. Hè, en natuurlijk ook degene die hier nu draaien. En ook een hele lijst. En die lijst wil ik natuurlijk eigenlijk zeker even opnoemen.
2: Ja.
0: We beginnen met Semme. Daarna hebben we, even kijken, Energie. Die zo jullie hier ook te horen is. Wat zeg je? Nee, ja, dat is ook zo, maar dat laten we. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Dan hebben we verder is op de lijst natuurlijk ook nog een Sound Balance samen met Igor. Even kijken. Ik met Gerben, Carrie Kala. Willem, die je net hebt gehoord, Sieve Woel, samen met Psycho, Erik Warmerdam, met Sandro Seklia. We hebben Roberto da Vinci. Even kijken. Ja, we hebben nog een paar. Steve met J.L. En Giorgio Schultz met John Miles. Wel bekend onder Feestjes Vonk.
2: Ja,
0: dat heb ik eigenlijk wel. Oh nee, ik vergeet natuurlijk eigenlijk nog de mooiste. Dat is nu Kai, die net we hier gehoord hebben. Samen met Marco Spaans. Wat normaliter mijn maatje is, maar ik geef hem een plekje op.
1: Ja, mooie line-up. En ondanks dat er nu hekken omheen staan, wordt het gewoon net zo gezellig, toch?
0: Mag zeker, ja, ja, zeker. Ja. En, nou, jullie zijn er ook weer bij, dus dat vinden wij ook zeer leuk. Dat het hele dag live uitgezonden wordt. En ook natuurlijk te luisteren is op jullie radio.
1: Ja, zeker.
0: En dat vinden wij een eer en ook heel leuk.
1: Ja, het beviel vorig jaar heel goed. Het was een klein experimentje, maar het beviel eigenlijk heel goed.
0: Ja, we hadden wel een stroomstoring. Daarna was het allemaal weg. Maar uiteindelijk gaan we dit jaar gaan we alles in het werk stellen om het hele jaar, die 11 uur, of nee, het is zeg maar 10 uur lang alles te laten zien.
1: Ja, zeker. Volgende week dus op Haarlem 105 TV en gewoon op Haarlem 105. En dus bij de Lange Heer.
0: Zeker.
1: Nou, tof.
0: Timo, kom allen.
1: Kom allen op Koningsdag in Haarlem dus gewoon. Hè, je hoeft helemaal niet naar Amsterdam.
0: Zeker niet. Nee. En als je toch in Amsterdam bent en daar eindigt het toch om 8 uur.
1: Dat is ook
0: dan kom
1: waar.
0: Je daarna nog even lekker afteren bij de Lange Heer.
1: Ja, heel goed.
0: God. Dankjewel, jongen.
1: Yes, jij ook bedankt weer voor vanavond. Jij hebt, dat iedereen hier is heb jij geregeld.
0: Nou ja, dat hoort erbij.
1: Zometeen hier NOC op Haarlem 105. Eerst het nieuws. Tot zo.
3: Dit is 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is middernacht.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist.

0: koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking